0: Swing en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Iets met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Politie met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Voorlopig geen parkeermaatregelen in Batuverdorp Noord en bonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol. De gemeente voert voorlopig geen tijdelijke parkeermaatregelen in Batuverdorp Noord in. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat de meeste deelnemers geen voorstander zijn van betaald parkeren of een blauwe zone. Van de 928 aangeschreven inwoners brachten 184 mensen hun stem uit. Daarvan stemden 93 bewoners tegen parkeermaatregelen. Betaald parkeren kreeg 58 stemmen en een blauwe zone 33. Bewoners klagen al lang over parkeeroverlast sinds de gemeente Amsterdam in aangrenzende gebieden betaald parkeren invoerde. Vooral langs de Nieuwe Meerdijk, Akerdijk en in verschillende woonstraten parkeren steeds vaker automobilisten uit Amsterdam en werknemers van bedrijven om parkeerkosten te vermijden. De vakbonden dreigen met acties bij ISEC, een van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming 1 week de tijd om problemen met roosters op te lossen, anders worden acties op touw gezet. Aan welke acties de bonden denken, wil vakbond FNV nog niet zeggen. Sinds vorige week maandag werkt Schiphol niet met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn daarom overgegaan naar een nieuwe werkgever. Dat leidde meteen tot lange wachtrijen. De bonden vinden dat de beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat het niet veel goed gaat met roosters en met verlof. De meeste klachten gaan over ISEC. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Docent slachtoffers van autobrand in Hoofddorp en 4K eindigt als zesde in de IndyCar 500 race. De tweede auto die vorige week in brand vloog naast het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp blijkt van een docent van de school te zijn. Of de docent bewust doelwit was, is niet duidelijk. Vorige week gingen er in 24 uur tijd twee auto's in vlammen op. Beide auto's stonden op de parkeerplaats achter het Haarlemmermeer Lyceum in de Baron de Coubertinlaan. Volgens ooggetuigen ging het in beide keren om een blauwe Suzuki. De tweede auto was van een docent van het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum. Op school gaat het gerucht dat de eerste brand mogelijk een vergissing was, omdat het in beide gevallen om een blauwe Suzuki ging. Daarvoor is op dit moment nog geen bewijs. Hoofddorper Rinus 4K van Kalmthout is als zesde geëindigd in de prestigieuze IndyCar 500 autorace. De 25-jarige coureur van Goenkos Hollinger Racing boekte in zijn zevende deelname zijn beste resultaat ooit. De zege ging naar de Zweed Felix Rosenqvist. Het venijn zat in deze race in de staart. Na een crash volgde een rode vlag en een herstart met nog enkele ronden te gaan. 4K schoof na de herstart op van de negende naar de vijfde plaats. Maar door opnieuw een gele vlag bleef er na het vertrek van de safety car nog maar één ronde over. 4K moest in deze laatste ronde één positie inleveren en eindigde daardoor als zesde. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Maatregel luchtverkeersleiding verandert verdeling geluidsoverlast en zwemmen in Haarlemmermeerbos wordt afgeraden. De verdeling van de geluidszinden in de regio verandert doordat de luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, komende maand een veiligheidsmaatregel invoert voor vertrekkende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan. Om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt komen, gaat LVNL standaard gebruik maken van een vaste bochtstraal voor alle vertrekroutes vanaf de Kaagbaan. Daardoor vliegen vliegtuigen minder verspreid en volgen ze vaker eenzelfde route. Maar hierdoor krijgen inwoners van Hoofddorp, en dan vooral Floriande, Kudelstaart en Rijsenhout naar verwachting meer geluidsoverlast en in Leimuidenbrug, Leimuiden en Nieuw-Vennep minder. Wel wordt gekeken of vliegtuigen voor minder geluidsoverlast sneller hoger kunnen gaan vliegen. Ondanks het mooie weer kun je beter geen frisse duik nemen in het Haarlemmermeerse bos. Voor de zwemlocaties Haarlemmermeersbos Plas en Haarlemmermeersbos Vijver geldt een negatief zwemadvies. Je mag er het water in, maar het wordt sterk afgeraden. Zo'n negatief advies kan het gevolg zijn van de slechte waterkwaliteit. Gelukkig kun je in Haarlemmermeer wel terecht op twee andere locaties. Tolenburg Noord en Tolenburg West. Daar is het water volgens de meest recente inspectie schoon en veilig om in te zwemmen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlem.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio.

0: de Robert Gray Band met Right Next Door.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten deze ochtend? We hebben hele bijzondere berichten. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer komend weekend. Nou, die zijn er vast wel. Dan kan ik je op een briefje mee te geven. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je onder meer van Will.i.am, Kid Rock, Waylon? Maar nu eerst andere muziek van Nederlandse bodem. Hier is NOTR met Talk to You.

0: Bertrand Lefranc hoorde je met Another Day.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.
1: Goedemorgen.
2: Bring the action. When you

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voorlopig geen parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord en bonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol. De gemeente voert voorlopig geen tijdelijke parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord in. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat de meeste deelnemers geen voorstander zijn van betaald parkeren of een blauwe zone. Van de 928 aangeschreven inwoners brachten 184 mensen hun stem uit. Daarvan stemden 93 bewoners tegen parkeermaatregelen. Betaald parkeren kreeg 58 stemmen en een blauwe zone 33. Bewoners klagen al lang over parkeeroverlast sinds de gemeente Amsterdam in aangrenzende gebieden betaald parkeren invoerde. Vooral langs de Nieuwe Meerdijk, Akerdijk en in verschillende woonstraten parkeren steeds vaker automobilisten uit Amsterdam en werknemers van bedrijven om parkeerkosten te vermijden. De vakbonden dreigen met acties bij ISEC, een van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming 1 week de tijd om problemen met roosters op te lossen, anders worden acties op touw gezet. Aan welke acties de bonden denken, wil vakbond FNV nog niet zeggen. Sinds vorige week maandag werkt Schiphol niet met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn daarom overgegaan naar een nieuwe werkgever. Dat leidde meteen tot lange wachtrijen. De bonden vinden dat de beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat het niet veel goed gaat met roosters en met verlof. De meeste klachten gaan over ISEC. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. It's a kind of magic.

0: was Queen met Kind of Magic.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Rodan die vraagt dit nummer aan. Hij vindt het een prachtige mix van muziekstijlen. Met zijn vrouw staat dit jaar een tripje naar onder andere Nashville op het programma, als onderdeel van een rondreis door de Verenigde Staten. En dit nummer is wel zo toepasselijk. Nou, Rodan, ik ben het helemaal met je eens. Snoop Dogg, samen met Willie Nelson, Mr. Nashville, My Medicine.
2: Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack put the spoon on the candlestick, dope stick pimping on the one trick pony, yeah.

0: Je hoorde Alu Black met The Man.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: The Lone Woman of St. Nicholas Island leefde van 1835 tot 1853... volledig in haar eentje op een eilandje voor de kust van Californië. Ze overleefde in haar eentje in een hut gemaakt van walvisbotten en was het laatste nog levende lid van de Liconino-stam.

Me Now nummer blijft het 1981. Abacab van Genesis. We gaan op naar het volgende uur. En dat doen we met Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tot zo.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
3: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
4: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
2: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

0: Soul Sister, je hoort de Train.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur van Ochtend van Meer Radio. En wat kun je daarin verwachten? Bijzondere berichten hebben we voor je. We gaan kijken of je leuke dingen kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Dominic Fike, Michael McDonald, Gloria Gaynor. Maar nu eerst Ruben Hillen, hier is 20 Seconds.

0: Daddy Swims, hoor je met Mr. Know-It-All.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De makers van de controversiële kunstthriller Irreversibele voegden in de eerste 30 minuten een extreem lage frequentie van 37 hertz toe aan de soundtrack. Dit infrasoon geluid is amper hoorbaar voor het menselijk oor, maar zorgt bij bioscoopbezoekers onbewust voor fysieke misselijkheid en angst.

0: Fly Too High was dat van Genesee. En
1: opvallend nieuws.
0: Het bedrijf Groupon verloor meer dan 95% van zijn waarde sinds ze een overnamebod van Google van 6 miljard dollar afsloegen. Ze kozen destijds voor een eigen beursgang met een marktwaarde van bijna 18 miljard. Een beslissing die catastrofaal uitpakt.

0: een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Docent slachtoffer van autobrand in Hoofddorp en 4K eindigt als zesde in de IndyCar 500 race. De tweede auto die vorige week in brand vloog naast het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp blijkt van een docent van de school te zijn. Of de docent bewust doelwit was, is niet duidelijk. Vorige week gingen er in 24 uur tijd twee auto's in vlammen op. Beide auto's stonden op de parkeerplaats achter het Haarlemmermeer Lyceum in de Baron de Coubertinlaan. Volgens ooggetuigen ging het in beide keren om een blauwe Suzuki. De tweede auto was van een docent van het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum. Op school gaat het gerucht dat de eerste brand mogelijk een vergissing was, omdat het in beide gevallen om een blauwe Suzuki ging. Daarvoor is op dit moment nog geen bewijs. Hoofddorper Rinus 4K van Kalmthout is als zesde geëindigd in de prestigieuze IndyCar 500 autorace. De 25-jarige coureur van Goenkos Hollinger Racing boekte in zijn zevende deelname zijn beste resultaat ooit. De zege ging naar de Zweed Felix Rosenqvist. Het venijn zat in deze race in de staart. Na een crash volgde een rode vlag en een herstart met nog enkele ronden te gaan. 4K schoof na de herstart op van de negende naar de vijfde plaats. Maar door opnieuw een gele vlag bleef er na het vertrek van de safety car nog maar één ronde over. 4K moest in deze laatste ronde één positie inleveren en eindigde daardoor als zesde. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes. Meerradio.

0: Je hoorde de supertrack van deze week. De script met Man in the Arena.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Throwback Thursday, Plug to Play. Donderdag 28 mei vanaf 9 uur in de avond. Reis je mee terug in de tijd tijdens de Throwback Thursday in C. Hoofddorp. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands het popcafé met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Van meezingers tot dansnummers die iedereen kent. Het wordt één groot feest van nostalgie en goede vibes. Op dansnummers kun je uitleven op de dansvloer. C. Hoofddorp vind je aan het Raadhuisplein in het centrum.

0: Lemieux hoorde je met Dark Before the Dawn.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Twee vrienden sloten in 1992 een pact om de Powerball loterijjackpot eerlijk te delen als een van hen hem ooit zou winnen. Toen een van hen in 2020 daadwerkelijk 22 miljoen dollar won, hield hij zich keurig aan de afspraak en maakte de helft over naar zijn vriend.

Je hoorde David Guetta samen met Kelly Rowland en When Love Takes Over. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Status Quo, The Wanderer, 1984. Ik wens je een hele fijne dag. Tot morgen. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Maatregel luchtverkeersleiding verandert verdeling geluidsoverlast en zwemmen in Haarlemmermeerbos wordt afgeraden. De verdeling van de geluidszinden in de regio verandert doordat de luchtverkeersleiding Nederland, de LVNL, komende maand een veiligheidsmaatregel invoert voor vertrekkende vliegtuigen vanaf de Kaagbaan. Om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt komen, gaat LVNL standaard gebruik maken van een vaste bochtstraal voor alle vertrekroutes vanaf de Kaagbaan. Daardoor vliegen vliegtuigen minder verspreid en volgen ze vaker eenzelfde route. Maar hierdoor krijgen inwoners van Hoofddorp, en dan vooral Floriande, Kudelstaart en Rijsenhout, naar verwachting meer geluidsoverlast en in Leimuidenbrug, Leimuiden en Nieuw-Vennep minder. Wel wordt gekeken of vliegtuigen voor minder geluidsoverlast sneller hoger kunnen gaan vliegen. Ondanks het mooie weer kun je beter geen frisse duik nemen in het Haarlemmermeerse bos. Voor de zwemlocaties Haarlemmermeerse bos Plas en Haarlemmermeerse bos Vijver geldt een negatief zwemadvies. Je mag er het water in, maar het wordt sterk afgeraden. Zo'n negatief advies kan het gevolg zijn van de slechte waterkwaliteit. Gelukkig kun je in Haarlemmermeer wel terecht op twee andere locaties. Tolenburg Noord en Tolenburg West. Daar is het water volgens de meest recente inspectie schoon en veilig om in te zwemmen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voorlopig geen parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord en bonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol. De gemeente voert voorlopig geen tijdelijke parkeermaatregelen in Bad Hoeverdorp Noord in. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat de meeste deelnemers geen voorstander zijn van betaald parkeren of een blauwe zone. Van de 928 aangeschreven inwoners brachten 184 mensen hun stem uit. Daarvan stemden 93 bewoners tegen parkeermaatregelen. Betaald parkeren kreeg 58 stemmen en een blauwe zone 33. Bewoners klagen al lang over parkeeroverlast sinds de gemeente Amsterdam in aangrenzende gebieden betaald parkeren invoerde. Vooral langs de Nieuwe Meerdijk, Akerdijk en in verschillende woonstraten parkeren steeds vaker automobilisten uit Amsterdam en werknemers van bedrijven om parkeerkosten te vermijden. De vakbonden dreigen met acties bij ISEC, een van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming 1 week de tijd om problemen met roosters op te lossen, anders worden acties op touw gezet. Aan welke acties de bonden denken, wil vakbond FNV nog niet zeggen. Sinds vorige week maandag werkt Schiphol niet met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn daarom overgegaan naar een nieuwe werkgever. Dat leidde meteen tot lange wachtrijen. De bonden vinden dat de beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat het niet veel goed gaat met roosters en met verlof. De meeste klachten gaan over ISEC. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Docent slachtoffer van autobrand in Hoofddorp. En 4K eindigt als zesde in de IndyCar 500 race. De tweede auto die vorige week in brand vloog naast het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp blijkt van een docent van de school te zijn. Of de docent bewust doelwit was, is niet duidelijk. Vorige week gingen er in 24 uur tijd twee auto's in vlammen op. Beide auto's stonden op de parkeerplaats achter het Haarlemmermeer Lyceum in de Baron de Coubertinlaan. Volgens ooggetuigen ging het in beide keren om een blauwe Suzuki. De tweede auto was van een docent van het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum. Op school gaat het gerucht dat de eerste brand mogelijk een vergissing was, omdat het in beide gevallen om een blauwe Suzuki ging. Daarvoor is op dit moment nog geen bewijs. Hoofddorper Rinus 4K van Kalmthout is als zesde geëindigd in de prestigieuze IndyCar 500 autorace. De 25-jarige coureur van Groenkos Hollinger Racing boekte in zijn zevende deelname zijn beste resultaat ooit. De zege ging naar de Zweed Felix Rosenqvist. Het venijn zat in deze race in de staart. Na een crash volgde een rode vlag en een herstart met nog enkele ronden te gaan. 4K schoof na de herstart op van de negende naar de vijfde plaats. Maar door opnieuw een gele vlag bleef er na het vertrek van de safety car nog maar één ronde over. 4K moest in deze laatste ronde één positie inleveren en eindigde daardoor als zesde. En dan nog het weer van Rorons Weer Online. De komende periode schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur varieert van 28 tot zelfs een tropische 30 graden. De zwakke wind rond kracht 2 komt eerst uit het noordoosten en draait later naar het westen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en geslaagde honkbalkliniek trekt 120 kinderen. Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuis het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeert maakte vanwege rookontwikkeling. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Sportiviteit en plezier stonden afgelopen woensdag centraal bij honkbalvereniging Pioniers. Maar liefst 120 leerlingen van 8 basisscholen uit de regio kwamen naar Sportpark 21 voor een gezellige en leerzame honkbalkliniek. De kinderen maakten onder begeleiding van coaches en spelers van Pioniers kennis met de sport. Verdeeld onder 6 onderdelen leerden zij onder meer slaan, gooien, honklopen en de spelregels, waarna onderling een wedstrijdje werd gespeeld. Met de kliniek wil de vereniging kinderen laten ervaren hoe leuk en veelzijdig honkbal is. De kinderen die graag verder willen kennismaken met de sport kunnen zich aanmelden voor 4 gratis proeflessen bij Hoofddorp Pioniers. Meer informatie op hoofddorppioniers.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Twee auto's verwoest door brand op parkeerterrein Hotel Battenverdorp en informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep-West. Maandagavond is rond 7 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Het incident vond plaats op parkeerterrein van Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel aan de Schipholweg in Battenverdorp. Toen de brandweer arriveerde stonden er twee auto's in lichterlaaien. De hulpdiensten wisten het vuur snel te blussen en konden zo voorkomen dat de brand oversloeg naar andere voertuigen of delen van het parkeerterrein. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's verloren gingen. Beide auto's zijn met lint afgezet voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op zaterdag 6 juni is op het Handelplein in Nieuw-Vennep van 11 tot 3 een informatiemarkt. Inwoners kunnen hier dan terecht voor informatie over bouwprojecten in Nieuw-Vennep. Aan de westzijde komt een woonwijk waar de samenwerkende grondeigenaren 4580 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaan realiseren. Al deze woningen komen in een groen woonlandschap met veel wandel- en fietspaden. 1374 woningen vallen onder de sociale huur en 938 woningen in de categorie betaalbare koop en huur. De overige 2143 woningen zijn vrije sectorwoningen in meerdere typen. Ook komt er een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening met 3 haltes in het gebied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Talon Griekspoor krijgt op Roland Garros hulp van voormalig coach. En Kids Crea Café op woensdag 27 mei. Maak je eigen verhaal in C.NieuwVennep. Tijdens een training van NieuwVennepper Talon Griekspoor op Roland Garros dook zondag een nieuw gezicht op aan de kant van de beste Nederlandse tennisser. De bekende Zweedse coach Thomas Hogstedt is aanwezig in Parijs om de Nederlander van advies te voorzien. In het verleden was de 62-jarige Zweed coach van toppers zoals onder andere Maria Sharapova, die Roland Garros ook won, en Tommy Haas. Het is overigens nog niet de bedoeling dat Hogstedt de nieuwe coach wordt van de nummer 33 van de wereld, die woensdag tennis tegen Matteo Arnaldi. Volgens Griekspoor zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt en is het nog even aftasten. Op woensdagmiddag 27 mei wordt er een Kids Crea Café in de bibliotheek in NieuwVennep gehouden. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar hun eigen verhaal maken. Eerst zal er een verhaaltje worden voorgelezen, waardoor de kinderen geïnspireerd raken en daarna zelf aan de slag kunnen. Er worden boekjes uitgedeeld waar een aantal woorden uit ontbreken. Door zelf of samen nieuwe woorden te bedenken ontstaat er een uniek verhaal. Elk kind gaat dus naar huis met een zelfgemaakt verhaal om te delen. Het Kids Crea Café is van 3 tot 4 uur. En dan nu het weer van Roland Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol en geslaagde honkbalkliniek trekt 120 kinderen. Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuis het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeert maakte vanwege rookontwikkeling. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Sportiviteit en plezier stonden afgelopen woensdag centraal bij honkbalvereniging Pioniers. Maar liefst 120 leerlingen van 8 basisscholen uit de regio kwamen naar Sportpark 21 voor een gezellige en leerzame honkbalkliniek. De kinderen maakten onder begeleiding van coaches en spelers van Pioniers kennis met de sport. Verdeeld onder 6 onderdelen leerden zij onder meer slaan, gooien, honklopen en de spelregels, waarna onderling een wedstrijdje werd gespeeld. Met de kliniek wil de vereniging kinderen laten ervaren hoe leuk en veelzijdig honkbal is. De kinderen die graag verder willen kennismaken met de sport kunnen zich aanmelden voor 4 gratis proeflessen bij Hoofddorp Pioniers. Meer informatie op hoofddorppioniers.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Non-stop muziek.

0: dichtbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's verwoest door brand op parkeerterrein Hotel Battenverdorp en informatiemarkt over gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep-West. Maandagavond is rond 7 uur een brand uitgebroken in een geparkeerde auto. Het incident vond plaats op parkeerterrein van Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel aan de Schipholweg in Battenverdorp. Toen de brandweer arriveerde stonden er twee auto's in lichterlaaien. De hulpdiensten wisten het vuur snel te blussen en konden zo voorkomen dat de brand oversloeg naar andere voertuigen of delen van het parkeerterrein. Ondanks de snelle inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat beide auto's verloren gingen. Beide auto's zijn met lint afgezet voor verder onderzoek. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Op zaterdag 6 juni is op het Handelplein in Nieuw-Vennep van 11 tot 3 een informatiemarkt. Inwoners kunnen hier dan terecht voor informatie over bouwprojecten in Nieuw-Vennep. Aan de westzijde komt een woonwijk waar de samenwerkende grondeigenaren 45-80 woningen met maatschappelijke en commerciële voorzieningen gaan realiseren. Al deze woningen komen in een groen woonlandschap met veel wandel- en fietspaden. 1374 woningen vallen onder de sociale huur en 938 woningen in de categorie betaalbare koop en huur. De overige 2143 woningen zijn vrije sectorwoningen in meerdere typen. Ook komt er een hoogwaardige openbaar vervoervoorziening met 3 haltes in het gebied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. In de ochtend is het meest bewolkt met slechts af en toe zon. En in de middag en avond zijn er weer flinke perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt tot 20, 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. En de noordoostenwind is daarbij matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Onderweg, non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Ja, al kon ik alleen je gedachten lezen. Wat zou ik dan allemaal kunnen lezen? Alle inwoners van de Haarlemmermeer tegelijk in mijn gedachten dat allemaal te kunnen lezen. Ik doe het één voor één. Hoe dan ook, welkom bij Solid Six. Ik ken het al tot 7 uur. Gaan we dansbare muziek doen. En wat heb ik allemaal klaarstaan voor je voor het half uurtje. Als we eventjes het nieuws doornemen voor je wat er buiten de polder gebeurt. Wild Cherry, Curtis Mayfield, Steely Dan, The Time en Otis Redding in willekeurige volgorde. En wie weet komen die helemaal niet voorbij. Omdat ik me dan, terwijl in de Stone van Earth Wind & Fire draait, denk ik, weet je wat, ik ga gewoon iets anders draaien. Met andere woorden, ik zou gewoon lekker de zetel blijven luisteren. Eén ding kan het je garanderen, dat het ongelooflijk dansbaar is. Ik heb begrepen dat op een van de radiozenders er een intro-wedstrijdje is geweest. De top 15 beste intro's. Nou, ik zit hier dwars door in de Stone heen te praten. Maar dit is natuurlijk een intro wat daar natuurlijk niet onvermeld zou moeten blijven. Welkom, Solid Six, Martin van Golen, tot 7 uur. Met natuurlijk Earth & Fire.

Oorspronkelijk een keiharde rockband, Wild Cherry. Aangestuurd door Rob Parisi. Maar ja, toen werd er een keer geroepen, jongens, ze spelen een beetje dansbare muziek. En daar is dit nummer uit ontstaan. Play That Funky Music, Wild Cherry. Oeh, is dat dansbaar? Het is misschien wat zweterig weer, maar dansen kan altijd heel erg lekker zijn. Curtis Mayfield maakte een album Superfly. Dat is een beetje Haarlem meer tenslotte. Als je vaak over de kruisweg rijdt, zie je vanzelf een keer Superfly. Het was een studioalbum, soundtrack van de film Superfly. En daar kwam dit prachtige Pusherman vanaf.

natuurlijk door Della Soul. Volgens mij is het heftig gesampled. Maar heerlijke Pike van Steely Dan. Begin jaren 70 al. En ik heb toch echt die plaat heel veel gedraaid vroeger. En toen ik begin jaren 70 was ik toch echt niet eens in staat om zelf een plaat op de pick-up te stellen. Prince komt straks ook nog voorbij. Maar ja, dit heb wel heel erg dicht naast Prince gelegd. Ik heb het over The Time, Morris Day. En The Time heette ze later. Moet ik toch even wat namen laten vallen. Prince hoor je hier trouwens heftig meedoen op synthesizers. Want Prince, niet alleen schreef hij alles, produceerde hij alles van deze band. Maar hij speelde ook zelf heel graag mee. Een soort van Prince, The Time, Jungle Love. Zometeen nog Otis Redding en het nieuws.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit...

Sammy Davis Jr.'s Beretta Theme opent het tweede gedeelte van Soul at Six. Je hebt net even gehoord wat er buiten de polder allemaal gebeurt in nieuws. Bill Withers, Bob and Earl en Sugar Hill Gang wachten. En er komen nog een heleboel andere plaatjes voor, zoals onder andere dit Eddie Grant nummertje, Electric Avenue. Donald Trump heeft dit ooit eens gebruikt in zijn campagne. Dat vond Eddie niet leuk. Die ging naar de rechtbank, won en uiteindelijk moest dit nummer ingetrokken worden. Maar niet bij meer radio hoor. Electric Avenue van Eddie Grant. Dansen maar. Ik weet het, een beetje zweten, maar wel lekker.

temperatuur kunnen we ermee. Drinking in LA. Daar zal het nu ook wel lekker warm zijn, denk ik. Brand Fan 3000 bij Meer Radio. Klinkt goed, Meer Radio is natuurlijk hartstikke lekker. Solid Six doet ook eventjes aan Drinking in LA. Het is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. En in 1963 vonden Bob en Earl het nodig om er hun dansje naar te vernoemen. Ik heb het over Harlem Shuffle. Zometeen nog meer nieuws uit Harlem met Bill Withers. Maar zullen we eerst even de shuffle doen?

Het hele repertoire van deze man is natuurlijk buitengewoon. Maar dit Harlem is wel een van zijn hoogtepunten, hoor. Bill Withers. Laten we eens zeggen dat het overgaat over de mooiste stad van Nederland. Harlem, in dit geval. Over repertoire en hoogtepunten gesproken. Deze man kan er ook wat van.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden

0: dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Forgotten Faces.
4: Fedor Veldman.

0: Relatief weinig evergreens voor Eurythmics. We kunnen het toch nog wel noemen Sex Crime and There Must Be an Angel. Uiteraard Sweet Dreams, maar deze...
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Nee, die hoort daar niet bij. Die hoort niet in het rijtje thuis. Would I Lie to You uit 1985. Bescheiden hitje geweest, maar wel in de top 40 gestaan. 23 in de lijst. En daar is het blijven hangen in 1985. Want we draaien hem eigenlijk nooit meer op de radio. Maar ja... Het is niet zo dat we Eurythmics zijn vergeten. Nee. Volgens mij is Sweet Dreams nog echt elke dag op de radio. Maakt niet uit welke zender je aanzet. Nee, of het nou een jongere zender is of een golden oldies zender, maakt niet uit. Eurythmics en Sweet Dreams hoort daar thuis. Want het is een soort van symbool geworden voor de jaren 80. De muziek die daar is gemaakt. Wat dat betreft had hij natuurlijk gisteren ook een mooi plekje verdiend. Of heeft hij hier gedraaid gisteren? Kijk, ik heb niet de hele dag geluisterd. Hij hoort er wel in thuis. Zeker. Ja. En tegenwoordig ook wel weer een hitje op TikTok. Bescheiden hitje. Of is het misschien meer in het algoritme waar ik in zit? Zou kunnen. Ja, er is een bepaalde meme. Hier dan... leg je Grindr uit aan hetero's? En dan komt dan de tekst van Sweet Dreams eroverheen, weet je wel. Ah ja. Everybody's looking for something. Someone want to use you. Someone want to get used by you. Someone want to abused and abuse you. And someone wants to be abused. Ja, dat is de tekst. En het is inderdaad ook precies de uitleg. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Warm welkom bij Forgotten Faces deze derde Pinksterdag. Het is de 26e mei 2026. Ja, laatste weekje van deze maand. Volgende week zitten we alweer in juni. Ja, en juni vind ik echt zo'n tussenmaand. Het is eigenlijk zo'n maand waarin niet van die feesten zijn. Zoals we dus hebben gehad. Dat we echt hop van... van Koningsdag naar 5 mei, naar Hemelvaart, naar de Pinksteren. Nou ja, goed, Pinksteren hebben we dan net achter de rug, maar nu zitten we weer in de luwte, weet je wel. En dan moeten we nog even buffelen, nog even een paar weken keihard werken voordat het zo meteen hoogseizoen wordt. Omdat iedereen weer op vakantie gaat. Ja, ik ben net geweest. Ik ben dat zo'n man die dan buiten het hoogseizoen gaat. Komt ook waarschijnlijk door mijn gezinssituatie. Namelijk geen gezinssituatie. Dus ja, dan zit je al snel... word je gedwongen om buiten het hoogseizoen te gaan. En ik vind het wel zo fijn. Heerlijk. Ja. Dat moet je eigenlijk niet doen. Als het kan, dan moet je er tussenuit. En dan ga ik vaak in september. Als iedereen weer gaat beginnen met werken... en dan al nieuwe projecten gaat starten en zo, dan ben ik weg. Ja, heerlijk. Dus ik ga nog even doorbuffelen. Tja, warme dag vandaag. Wel de laatste in de reeks. Als het alles naar wijst, dan gaan de temperaturen vanavond echt naar beneden kelderen, werkelijk waar. Dan is het in één keer 10 graden kouder morgen dan vandaag. Ik hoop dat je er nog wel een beetje van hebt genoten, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het 10 graden kouder ook wel fijn vind, hoor. Jawel. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat Annabelle heel erg trots is op mij, want de airco staat aan. Ja, die zit altijd te zeuren. Op het moment dat ze binnenkomt lopen om 8:00, dan is de airco vaak uit. Want ik doe niet de airco aan, gewoon als het normaal, 15 graden buiten is of zo. Maar dat is dan, vindt ze het warm. Maar nu staat hij lekker aan. Dus hartelijk welkom zo meteen voor Annabelle. En wat gaan we doen in de show? Nou ja, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien uit het verre verleden. Ik begin ergens een jaar of 5, 6 geleden met zoeken. Vanaf dat moment kan je wel platen vergeten. En ik eindig ergens in mijn zoektocht diep in de jaren 70. Maar goed, jij kan daar ook een steentje aan bijdragen. Gezien het feit ik niet leefde in de jaren 70 en de jaren 80. Nou ja, heel klein beetje in de jaren 80. Maar echt 1,5 jaar of zo. Dat stelde niet zo heel erg veel voor. Dus om te zeggen dat ik dat bewust heb meegemaakt, nee. Dus voor alle vergeten die tijd heb ik jouw hulp dringend nodig. Je mag mijn muzieknanny zijn. Voed mij op met vergeten hits de jaren 80, jaren 70. Doe het via de mail studio@meerradio.nl. En nu eventjes naar een vergeten Lady Gaga. Heel veel hits gescoord in 2009. Nou hoorde deze ook bij, maar dit is geen evergreen. Nothing else to say.

Alex Warren en Fever Dream op Meer Radio. Daarvoor Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Dat was 2009, het succesjaar voor Lady Gaga. Toen was ze helemaal hot, nieuw en helemaal in de top 40. Daar komt het eigenlijk op neer. Haar album Fame, eigenlijk bijna alle tracks van het album zijn als single uitgebracht en in de top 40 terechtgekomen. En toen dat op was, toen kwam er een soort van EP. Maar die EP werd niet apart uitgebracht. Nee, die werd toegevoegd aan een soort van uitbreidingsalbum. Kreeg een deluxe Fame. En daar zat dan die EP in. Dus dan had je als echte fan had je en de luxe en de al eerder uitgebrachte Fame album. Ja, dat is marketing, dames en heren. Tegenwoordig moet je er niet mee aankomen met de streaming. Ach, het is nog steeds een soort van oud zeer. 2009 was dat. We gaan nu eventjes verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1984. Dat is veel verder terug in de tijd. En 1984, dat is het jaar geweest waarin een grote stroomstoring plaatsvond in Nederland. De drie noordelijke provincies, Overijssel en delen van Gelderland, die werden zodanig getroffen dat 2,5 uur helemaal geen enkel energievoorziening aanwezig was. Oorzaak was het ontploffen van een transformator in het koppelstation Ens. Dat ligt ergens tussen Meppel en Zwolle in. En dat is dus echt een heel groot knooppunt voor hoogspanningsverkeer. En dat leverde dus dit soort situaties op. Maar ook weer plunderingen en zo. Ja, je hoeft er maar een paar uur de stroom eraf te halen. En mensen gaan zich zorgen maken. Ja, ik zeg het ook altijd voor mezelf hoor. Heeft u een noodpakket in huis? Nou, ik heb een slijptol en 6 volle accu's. Die Albert Heijn gaat open. Dat kan ik je verzekeren. Ja, dat is ook wel flauw, maar soms zit het wel ergens een beetje in mijn gedachten. Maar dat hebben dus meerdere mensen, ja, die op die manier hun voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. En Egypte krijgt voor het allereerst sinds 1952 weer de gelegenheid om een keuze te maken voor het nieuwe parlement. De parlementsverkiezingen. Keuze uit 5 verschillende partijen. De winnaar wordt uiteindelijk de Nationaal Democratische Partij met 73% van de stemmen. Maar om nou te zeggen dat Egypte het bruisende voorbeeld is van een bloeiende democratie. Nee, het is eigenlijk over het algemeen toch nog steeds van ergens een politiestaat. En het leger, dat spreekt regelmatig, pleegt dat een coup en zo. Nee, het moet nog steeds Arabische lente worden, ook in Egypte. Blijft toch altijd een beetje een drama daar. En 1984, ook het jaar geweest van de kruisraketten. Kunnen we het allemaal nog herinneren? Ja, in 1984 besloot de regering dat er 48 Amerikaanse kruisraketten zullen worden geplaatst. Tenzij op 1 november 1985 kan worden vastgesteld dat de Sovjet-Unie haar bestanden na 1 juni 1984 niet heeft uitgebreid. Dan kan het pas weer terug, want ja, er was dus een dreiging. Met name dus vanuit de Sovjet-Unie. Om ook weer die kruisraketten weer op te laaien. Was op dat moment echt een enorme wapenwedloop. Er is ook flink tegen gedemonstreerd. Het heeft ook eigenlijk al van zin gehad hoor. Een paar honderdduizend mensen op de been, maar toch. Ja. Als je het gewoon bekijkt van hoeveel wapens er waren in midden jaren 80 en hoeveel wapens er nu zijn, dan hebben we misschien ook wel een klein beetje spijt dat we dat hebben weggedaan voor een groot gedeelte dan. Ja, heel klein beetje dan maar hoor, klein beetje. Oké, en het EK voetbal werd gewonnen door Spanje in Frankrijk, was dat 1984. Even wat muziek uit 84.

0: 'cause it's you.
1: Bella Kai, Love It, Love It, Love It. Helemaal aan elkaar geschreven, het kan niet sneller. En daarvoor hoorde je Band of Gold en Love Songs Are Back Again. Dit is Forgotten Faces met wat vergeten oeuvre van Herman Brood. Still Believe op Meer Radio.
2: You make me feel like a drunk. Lose a scar. But every time you walk out of me, I find myself left.

0: 25 jaar geleden sprong hij van het Hilton, deze Herman Brood. En daarna had hij pas zijn allereerste nummer 1 hit. Ja, dat was My Way. Het was na zijn dood pas in de top 40 terechtgekomen. Ja, weet je. Ja, weet je, dat moet het dan zo wel bij artiesten. Dat op het moment dat ze overlijden, dan wordt hun talent pas echt erkend. En daarvoor is het vooral, ben je bezig en dan moet je jezelf bewijzen. En volle zalen scoren, hits enzovoort. Maar goed, als dan iemand is overleden, dan staan ze natuurlijk te huilen aan je graf. Ach, wat is het toch verschrikkelijk dat je bent heen gegaan. Uit het vergeten oeuvre in dit geval, Still Believe. Maar er zijn nog genoeg evergreens die we nog dagelijks op de radio draaien. Saturday Night uiteraard, Never Be Clever. Dat zijn dan toch wel dé hits van Herman Brood en is Wild Romance. Dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken. Ik ben nergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. En dat betekent dat eigenlijk alle hits uit de jaren 80 en de jaren 70 die inmiddels vergeten zijn, dat ik die helemaal niet ken. Dus daar heb ik jouw hulp dringend bij nodig. Was je nou wel muzikaal bewust in die tijd en heb je nog iets in je hoofd wat je lang niet hebt gehoord, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. Eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de temperatuur gaat dalen. Duurt nog wel heel eventjes. Ik bedoel, het wordt er nog steeds een warme avond hoor. Temperaturen nog ver boven de 20 graden straks. Maar later vannacht gaat de temperatuur zakken naar een graad of 13. En er staat een vrij pittig noordoostenwindje. Matig tot krachtig, windkracht 3 à 4 ongeveer. En morgen overdag nog steeds zonnig, maar toch wat lagere temperaturen. Maximum ongeveer 20 graden. Maar ik moet wel zeggen, is ook niet verkeerd, toch?
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Mario en Let Me Love You op meer radio. R&B volgens het boekje. Ja, dit was zo'n grote hit in 2005. Echt maandenlang elk uur op de radio. Dat ik op een gegeven moment dacht van nee, niet weer Mario. Oh, mag de radio uit. Ik wil het niet meer horen. En misschien is dat er wel zo blijven hangen. Dat de meeste mensen dat wel een beetje zo ervaren. Dat de burn is toen eigenlijk er helemaal doorheen gegaan. Zo'n hoge burn dat je hem gewoon niet meer kan verdragen. Nooit meer. Dat het echt in 2005 is blijven hangen. Ja. Wie zou het zeggen, hè? Af en toe heb ik dat wel eens een keer met van die vergeten plaat. Want verder voor de rest, ja, ik wil, het is geen slechte plaat of zo. Nee, het helemaal past het in het sfeertje in, zoals R&B hoort te zijn, inderdaad. En daarvoor nog Shakira en haar Zoo. En nu eventjes wat herinneringen ophalen voor het Eurovisie Songfestival. Ja, het is dit jaar volledig aan me voorbij gegaan. En dat komt misschien ook wel omdat ik erg chauvinistisch ben ingesteld. Over het algemeen kijk ik naar het Eurovisie Songfestival omdat Nederland meedoet. En ik kijk al niet meer naar de finale op het moment dat Nederland is afgevallen in de halve. Maar de laatste paar jaar gaat het eigenlijk altijd wel goed. Hebben we iedere keer wel weer die finale gehaald. Met grootste artiesten, met leuke liedjes en spannende inzendingen af en toe. Komt ook wel eens een keertje een disqualificatie. Hebben we ook wel op ons naam gezet in de afgelopen periodes. Maar verder, ja, gaat het dan maar voorbij op het moment dat ze niet meedoen. En eigenlijk is het pas een beetje gaan leven voor mij sinds Anouk heeft meegedaan. Anouk die deed in 2013 mee met Birds. En die wilde echt helemaal af van dat gedoe met die Afrotros, het National Song Festival. Die dacht van nee, ik wil het helemaal. Zeg mij, vertrouw mij, ik maak een liedje en ik kom in die finale. Punt. En dat is ook, hij is er gelukt. Niet gewonnen, maar dat duurde niet lang. We wonnen wel in 2019. Met daarin tussendoor ook nog eens een keer met Waylon en Ilse de Lange een tweede plaats. Maar ja, daarvoor hebben we natuurlijk ook iedere keer weer meegedaan en meegedaan en meegedaan. Dat je het aan het begin niet meer kan herinneren. Kun je nog wat herinneren van dat Eurovisie Songfestival 1998? Even het geheugen opfrissen. Het is wel een hit geweest en ook wel een groot hit in de top 40, maar daarna nooit meer op de radio. Ja, tenzij je misschien echt van een beetje een smartlappenzender aanzet, dan kan het misschien wel gebeuren. Maar dit was het.

Cecilia Roemly en haar Hemel en Aarde op Meer Radio. En weet je nog wat de plek was waar ze is geëindigd in de competitie? Nummer 4. Ja, hoog. Erg hoog. Erg hoge ogen heeft ze gegooid daar op het Eurovisie Songfestival met het Nederlandstalige liedje. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd landen die je niet kan bieden. Zoals Israël was de nummer 1 van 1998. Aan jou nu de vraag. Is dit nieuw of vergeten?

Even een shout-out naar Simon en Maud. Gracie Abrams was dit en Hit the Wall. Gloednieuwe muziek. Ja, hartstikke nieuw. Zometeen is het tijd voor de Muziek Nanny. Wil je maar een muzikaal opvoeden, dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl. En dat gaat dan in dit geval over de vergeten tussen de jaren 80 en de jaren 70. Daar heb ik opvoeding voor nodig. Ik ben zelf in de jaren 90 pas muzikaal bewust geworden. Dus al die vergeten tussen die periode ken ik helemaal niet. Maar jij waarschijnlijk wel. Dus heb je nog iets in je hoofd wat je heel lang niet hebt gehoord?

0: Harry Styles en Aperture op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ach, wat een goede plaat. Ja, je kan het beter op de radio horen dan in de arena. Tenminste, dat is wat ik heb begrepen. Milde recensie is eigenlijk, ik hoor het niet en ik zie het niet en het is veel te duur. Ja, nou ja, goed, wat ik anders verwacht, hè, van de arena. Nu tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken. En in dit geval komt de opvoeding van Reinald. En Reinald die heeft iets interessants ingestuurd. Want die wil iets horen van BZN. Want BZN heeft een ongelooflijk rijk oeuvre. Heeft veel hits gescoord, maar we mogen het niet meer draaien of zo. Ja, dat is wel waar. Ja, die Moon Amour die draaien we nog wel eens een keer op een foute dag of zo. Maar verder voor de rest is het hele oeuvre hebben we vergeten. Ja, verdrongen kunnen we bijna zeggen. Maar toch, ze hebben ook wel leuke hitjes gemaakt, nietwaar? Zullen we de Old Callahan dan weer eens even draaien? Dit is misschien wel een van mijn persoonlijke favorieten van BZN. 1981, lekker hoor.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Faces. Fedor Veldman.

uit de bal.

0: Talking Heads en Once in a Lifetime op Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Niet de Evergreen van de Talking Heads. En zelfs de Evergreen van de Talking Heads, die Slippery People, die draaien we ook niet op elke radiostation. Nee, het is toch net even iets te alternatief. Een beetje te veel Vara Dinsdag, zullen we maar zeggen. En ik heb de Vara Dinsdag niet meegemaakt, maar de Vara Dinsdag is op een of andere manier wel legendarisch geworden als het gaat om de wat meer alternatieve muziek. Ja. Ja, dat is wel gewoon zo. Het is wat anders dan de Tros. Of de EO. Ja. Nou ja, goed. Daar moet het een beetje van hebben. Dat waren een beetje de dagen waar iedereen het over had. Ja, en waar ook veel muziek van uit is gekomen. Maar goed, misschien kan je zeggen, is het nou slecht of goed dat het er was, die tijd. Dat is één radiozender. Helemaal is opgeknipt in allerlei omroepen. Dus een dag voor die omroep en een dag voor die omroep en een dag voor die omroep. En als je dan niet van een bepaalde omroep was, dat je dan de hele dag de radio uithield? Nee. Dan had je gewoon die radiozender dan ineens aan, dan hoorde je ineens toch Ron von Flon. Of dan hoorde je in één keer toch iets van de NCRV. Of toch die alternatieve plaatjes van de VARA. Waren we misschien vroeger wat breder geïnteresseerd? Nou ja, als je die oudere generatie spreekt, is het half waar, half niet waar. Want ze waren ook wat fundamentalistischer als het daarom ging. Want als je van de ene muziek hield, dan kon dat andere niet. Weet je wel, dat is het. Tegenwoordig maakt het allemaal niks meer uit. Zie je soms, pak bij een willekeurige tiener de telefoon uit zijn handen en ga in de playlist kijken. Wat zijn favorieten van Spotify? En daar komen platen in voor. Dat je echt denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Als je dit zou vertalen in een gerecht, dan heb je dus echt haring met slagroom en macaroni bij elkaar. Ineens karamel er nog even overheen. Dan ja, zoiets. Zo'n gerecht. Terwijl je wilt toch wel een beetje koken, niet waar? Ik probeer er af en toe wel een beetje mijn best voor te doen om toch te platen en zo aan elkaar te krijgen dat het wel klopt of zo. Terwijl ik hier ook echt van links naar rechts ga. Dat je soms als platen draait. Ik denk, oh, dat is wel heel erg progressief. Dat is weer heel erg R&B. Of dat is weer heel erg dance. Ja, dat is een beetje het nadeel van die vergeten hits. Er is altijd wel iets mis mee of zo. Ja, of ze zijn niet tijdloos, of ze zijn te lang, of niemandalletjes. Er zit altijd wat mee, waardoor het dus niet blijft hangen. En ja, mij dan een klus om dat bij elkaar te krijgen tot één gerecht. Nou ja, ik doe mijn best al 6 jaar lang. Dit is Forgotten Faces, dinsdag de 26e mei 2026. En het is geen maandag, nee, dat heb ik ook vandaag al 100 keer gehoord. Ja, het is de dinsdag, die avond is een maandag. Ja, dat is ook zo, wat heb ik gisteren gedaan? Natuurlijk niks, je reed in de zon gezeten natuurlijk. Ja, terwijl al die mensen in de zorg en in de transportsector en de supermarkten en op het vliegveld, die moesten allemaal wel werken. Ja, en wat heb jij gedaan? Niets. Precies, dat is belangrijk. Dat moet even duidelijk zijn inderdaad. Maar ja, de komende weken zitten er niet meer in. Nee, dan hebben we weer allemaal lange werkweken, 5 dagen. Hoort er wel weer een beetje bij. En de temperaturen gaan ook in één keer naar beneden. Dat is, gaat vannacht gebeuren. Gelukkig maar eigenlijk. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik het na vandaag ook denk, je begint er wel langzaam aan te wennen. Dat is wel zo. Ik bedoel, toen we de eerste keer temperaturen hadden van boven de 35 graden. Dat je dat een keer hebt gevoeld. Dan denk je van, nou, het valt nog wel mee vandaag. Het kan nog warmer. Ja, ik bedoel, we hebben het ook wel warmer gehad. Vorig jaar bijvoorbeeld, 38 graden. Het kan warmer. Maar dit is ook wel warm. Ja. En ik denk dat Annabelle heel blij met me is, want ik heb de airco aan. Ja, normaal is het altijd heel erg boos op mij dat het de airco nog niet aanstaat als ze binnenkomt. Ja, waarom zou ik de airco aanzetten als de temperatuur hier gewoon onder de 20 graden is? Ik weet niet waarom, maar goed, dat is dus iets, ja, dat moet dan zo. Maar nu staat hij aan en is helemaal blij. Wat gaan we verder doen in de show? Nou, eigenlijk vooral muziek draaien uit het verre verleden. En in ieder geval vergeten muziek uit het verre verleden. Wil je ook een duit in het zakje doen, dan kan dat. Studio@meerradio.nl. Kom maar op met vergeten hits uit de jaren 80, de jaren 70. Dan ben je officieel met muziek, Nanny. En ik laat mij graag verrassen door wat jij nog in je geheugen hebt zitten. Ja, je bent welkom. Meer dan welkom zelfs. En tot ja. We kunnen een beetje alles doorkruisen. Ik bedoel, ik ben wel muzikaal bewust geweest in de Zero's. En dan kun je dus ook wel eens aan die plaatjes tegenkomen. En denk van, ik heb nooit meer gehoord. Dit bijvoorbeeld, 2008.

Drop Dead. Drop Dead van Olivia Dean op Meer Radio. Daarvoor Sean Claudades en Shingeling, Shingeling uit alweer 2008. De zomer van het EK voetbal in Oostenrijk-Zwitserland. Weet je nog wie het won? Spanje. Ja, en ze hebben Duitsland verslagen in de finale. Dat is een typische finale, Duitsland-Spanje. Dat hoort eigenlijk altijd een beetje. Dat zijn toch wel de koplopers. Als het daar niet in is, dan is het wel Frankrijk. Ja, maar wij, 88. 1988, toen waren wij. Ja. En 2010, maar toen hebben we niet gewonnen. Nee. Vreselijk. Oké, 2008 ook het jaar geweest van het rookverbod in de cafés. Ja, cafés en restaurants, in één keer ging het eraan. Was daarvoor was het dan een soort van uitzonderingsregel. Ik bedoel, in 2004 was het al geboden op een werkplek, in de trein mocht je niet meer roken. Ja, dames en heren, mocht daarvoor dus wel. Dat kan je echt niet meer voorstellen. Nee, moet je nou zo voorstellen dat iemand gewoon op het werk gewoon één keer een sigaret opsteekt, gewoon aan het bureau. Dat kan je gewoon niet meer. Dat is zo weg uit het. Ja, uit de gewoontes gewoon weg. Radiostudio's in de Zero's, die stonden blauw van de rook. Overal asbakken. Ja, dat is gewoon niet meer. Als ik hier nu een sigaret opsteek, ben ik ontslagen. Dat weet ik zeker. Echt waar. Of in de trein, rookcoupés. Ja, dat is de andere tijden. Dat is heel raar als je nou iemand ziet roken in de trein. Ik zag het laatst nog wel gebeuren. Weet je, dan soms heb je nog van die stapjes of een zwerver die het allemaal niks meer kan schelen, die een sigaret opsteekt. Maar dan nog, ja, het ziet er heel erg raar uit. Maar we waren heel erg bang. Met name de horeca was bang dat alle klanten weg zouden blijven. Dus er kwamen allemaal uitzonderingsdingetjes. Zoals een aparte rookruimte waar het dan wel mocht. Maar ja goed, als je dan in die aparte rookruimte ging staan, dan hoeft hij niet eens een sigaret op te steken. Dat is echt zo. Of op Schiphol zeg. Jeetje mina. Als je dan in zo'n ruimte binnenstapt. Eén inhalering, dat stond ongeveer gelijk aan 5 sigaretten. Echt. En dan nog, hè. Als ware verslaafde, probeer dan nog eventjes ketting een pakje weg te roken voordat je dan 10 uur het vliegtuig in moet. Want alleen die stress van dat moment van ik kan zo meteen 10 uur niet roken. Oh, die maakt het toch wel dat je dan toch daar gaat roken. Dat is. Maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee. De horeca is niet omgevallen dankzij het rookverbod. De iPhone 3G werd geïntroduceerd. Ja, lieve kijkbuiskinderen, voor 2008 mocht je nog roken in de kroeg. En we hadden geen smartphone. Die is pas ook van een latere uitvinding. Dat is echt ook allemaal niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, de smartphone. Moet je maar even probeer eens een keertje over verslaving gesproken. Maar even een dag je smartphone thuis te laten liggen. Ja, onmogelijk. Nou ja, ik sprak laatst een buurvrouw van 92 en die had nog een vaste telefoon. Ja, dan heeft hij ook een mobiel. Nee, heb ik niet. Dat is echt de laatste keer dat ik iemand had ontmoet die geen mobiele telefoon had. Echt heel lang geleden. Maar het is toch nog een buurvrouw van mij die het niet heeft. Nee. Nog meer nostalgie. In Duisburg werd de laatste kolenmijn gesloten in 2008. Ja, echt. Wat een verschrikkelijke narigheid toch, hè? Wat moeten we nu? Ja, dat is toch een beetje cultuurpessimisten in die regio. Die blijven er toch wel een beetje in hangen. Maar ja, ik denk niet dat ze er nog aan terug verlangen om weer eventjes in die mijnen te gaan werken, nietwaar? Nee, dat moeten we niet hebben. Het is meer nostalgie. Dat voor

0: Dit is echt zo'n artiest die echt decennia lang meegaat. En terecht, want het is gewoon een groot talent. Een kleine man met een groot talent. Bruno Mars en Risk It All op meer radio. Daarvoor Mars en Pump Up The Volume, Pump Up The Volume.
1: Hey doctor, I'm here today because I'm having a problem.
0: En nu, terug naar 2005. De spreekkamer van Dr. Kutcho.

0: challenging myself. Can't stop playing with myself. And it's becoming a problem.
1: Nee. Het is niet wat je denkt. Is het Daan heeft gewoon last van eczeem?
2: Ja.
1: Onjeuk. Dat is alles.
2: Ja, dat is weer jouw gedachten die alweer alle kanten op gaan. Hè?
1: Ja, ik zie het wel. Ik zie wel waar je aan zit te denken. Dit is Forgotten Faces. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding en top 40 geschiedschaamte. Want we beginnen met die top 40 geschiedschaamte. Er staat vast wel iets in de top 40 van jaren geleden. Ik ga even terug naar de 90's voor de grap. Waar we ons nu diep voor schamen. En dat ga ik zo meteen even terugbrengen in herinnering. Even weer openkrabben die wond en wat zout erin strooien. En ik heb zo meteen wat muzikale opvoeding nodig. Daarvoor ben je ook welkom op de mail studio@meerradio.nl. Waar is het weer? Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de temperatuur gaat in elkaar kelderen. Dat gaat er gebeuren. Tenminste, dat is het plan. Blijft nog wel lang warm vandaag, maar vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overdag nog steeds wel zonnig. Maar er staat dan een stevig windje uit het noordoosten. Windkracht 3 à 4 ongeveer. En de temperatuur die blijft steken op maximaal 20 graden. Dat is toch even een heel erg groot verschil met vandaag. Maar ja, toch, hè? Ook wel weer lekker, toch? Ja, ik ben het wel weer zat aan dit heet.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De Gym Class Heroes op Meer Radio. En Stupid Shock Holds.
1: Forgotten Faces. Top 40. Geschiedschaamte.
0: Blijven hangen in 2007. Nooit meer gedraaid daarna. Ja, misschien omdat het sampletje te herkenbaar is. Misschien omdat het niet de goede plaat is. Nee, goed, dat maakt niet uit. Maar het was wel een grote hit destijds. En daarvoor hoorde je Somber en Homewrecker. Het is tijd voor wat Top 40 geschiedschaamte. We gaan terug in de tijd. Terug naar het jaar 1996. En 1996 is het jaar waarin België de doodstraf afschafte. Officieel. Dat was het allereerste, het laatste land in West-Europa dat deed. Ja, dat is denk ik wat een achterlijk land toch. Maar ja goed, het was al heel lang niet meer in werking. In die zin dat het niet meer werd voltrokken, die straf. Dus als het al werd geëist, dan ging je over het algemeen levenslang wachten totdat de executie ging plaatsvinden. Maar dat ging dus niet een beul doen of zo die je op de elektrische stoel zet. Nee, er zijn allemaal meer landen die het op die manier aanpakken. Dan ben je wel ter dood veroordeeld, maar dan moet je eigenlijk gewoon wachten tot je dood, tot het vonnis zich voltrokken heeft. Ja, een beetje meer een levenslange gevangenisstraf. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel wat meer symboliek om het af te schaffen, nietwaar? Dan sta je toch een beetje aan de andere kant van de beschaafde landen. Ja, dat denk ik, ja, die ook erkennen dat ook rechters feilbaar kunnen zijn. En 1996 is ook het jaar geweest van het EK voetbal in Verenigd Koninkrijk. Werd behoorlijk

Golden Goal. Dus dat was nog wel ergens op YouTube te vinden zijn als je hier dit even wil zien. En 1996 is ook het jaar geweest van de geboorte van Dolly. En Dolly is een gekloond zoogdier. Allereerste succesvol gekloonde zoogdier uit een volwassen cel. Uiteraard komen er nou wel allemaal wetgevingen over wat we nou wel en niet toestaan hierin. Hè. Wat gaan we nou wel en niet klonen en wat zijn de regels? Maar ja, niet dat we dat kunnen, dat is duidelijk. Ja. En 1996 ook het jaar van de nieuwe winkeltijdenwet. Die ging van kracht. Winkels mochten in Nederland vanaf dat moment open zijn tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. En 12 keer per jaar op zondag. Ja. Och, wat een drama was dat zeg. Ja, dat had een hele hoop discussie. En met name klanten die waren het enorm mee eens. Want ja, het was nogal een gedoe als je op zaterdagmorgen dan die boodschappen moest gaan doen. Echt, ach man, veel te druk in die winkel. Je wilde gewoon echt op zaterdagmorgen niet in de supermarkt zijn. Het is nu nog steeds druk, maar toen was het nog veel erger. Net als eind van de middag. Ja, als je een beetje de luwte boodschappen wil doen, dan ga je gewoon s'avonds. Ja, er zijn heel weinig mensen in de supermarkt. Ideaal, zou ik zeggen. Maar dat was dus vroeger verboden. Om 6 uur moest je sluiten. Dat is in 1996 pas omgedraaid. En zondag, nu mag je altijd wel open. Het ligt een beetje aan welke gemeente je zit. Maar dat zijn toch wel de winkeltijden die worden daar besloten over het algemeen. Maar ja, er waren toch met name MKB was hier niet zo blij mee. Van ja, dan moeten we nog harder werken en de concurrentie gaat ons kapot maken. Nou ja, goed. Het valt het allemaal wel mee. En ik wil voor de bakker en de slager best wel wat eerder komen dan 's avonds. Hoor. Dan ga ik niet daar boos staan met het wezen. Nee. Voor lekker brood en goed vlees? Ik doe het wel. We gaan even eens naar de top 40 kijken van het jaar 1996. Wat vinden we allemaal in de lijst der lijsten? Nummer 10 was daar voor de Fugees, Fugila. Wild Rhythm van René Vroeger op 9. Ga dan, Demis op nummer 8. Captain Jack en Captain Jack op 7. En de Macarena van Los Del Rio op nummer 6. Don't Care About Us, Michael Jackson op 5. Return of the Mac, Mark Morrison op 4. En The Party Animals, Hava Lacqua op nummer 3. Wassenaar van Ros en Iba op nummer 2. Nummer 1 was voor Captain Jack en de Drill Instructor. Nou, dat zijn toch wel echt heel veel platen in deze lijst. Die we kunnen betitelen als top 40 geschiedschaamte. Maar welke stikte met kop en schouders bovenuit? Nou, zullen we dan toch maar die wassenaar even doen dan? Ja, dit is leuk. Kunnen we de tekst nog meezingen? Hm? Ik wel. Ik was een jaar of 8 of zo toen dit een naartje was. Ja.

Wassenaar, Wassenaar. Toen ik het liedje een paar jaar geleden terugvond in mijn zoektocht naar top 40 geschiedschaamte, hoorde ik de tekst in één keer. En nu viel het kwartje pas. Ja, toen het een hit was, was ik een jaar of 7, maar ik begreep helemaal niet wat ze bedoelde met ik trok aan haar haar in Wassenaar. En toen kwam ze hoehoehoehoe. Geen idee, een jongetje van 7, ach, naïef hè. Zometeen is het tijd voor wat top 40, muzikale opvoeding. Jij mag mijn nanny zijn, studio@meerradio.nl. Sorry.

0: Never Regret You van Afrojack op meer radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: En van Afrojack duiken we in één keer heel erg diep het archief in. We gaan terug naar, jaren 70 is het volgens mij. Dit komt binnen van Roy. En Roy die wil Cedar horen en Traffic Jam. En of het nou helemaal vergeten is, dat stel ik even ter discussie. Maar ik bemoei me niet met deze discussie. Nee. Ga jij daar maar lekker even met iemand anders over in discussie. Ik ga hem gewoon draaien. Lekker hoor.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drone van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Komkommertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En daar zijn we weer, Belle.
2: Ja, we zijn er weer. Wat fijn dat jullie luisteren.
1: Heb je de warmte een beetje overleefd?
2: Ik heb me heel kalm gehouden. Ik hoop jij ook. En ik hoop dat iedereen zich een beetje rustig heeft gehouden. Want het was serieus wel even weer stoom, hè?
1: Ja, nou ja, je merkt vaak, het is de overgang, hè? Nou, niet die overgang, maar de overgang van koud naar warm, zeg maar. Nou ja, is ook weer een soort van overgang.
2: Ja, dit is gewoon de overgang van koud naar warm.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, daarom heet het ook de overgang.
1: Ja, ja, daar heb jij denk ik meer ervaring mee dan ik.
2: Dankjewel.
1: Maar goed, dat terzijde.
2: Ja.
1: Leuk dat je er weer bent, Belle.
2: Ik weet ook echt niet waar we nou in de hele dag op de overgang van mij terechtkomen. Zo lekker begin van het programma.
1: Ja, aflevering 15, jaargang 1. Dit is Sluimertijd.
2: Ja, we zijn
1: met een wekelijkse uurtje met lokaal nieuws, wereldnieuws. Het weer dus.
2: Ja, en deze keer een speciale.
1: Deze keer een speciale thema-uitzending. Nou, we doen wel meer thema-uitzendingen, maar deze is wel heel erg leuk. We werden
2: die anderen waren ook leuk, hoor.
1: Ja, die anderen waren ook hartstikke leuk. Ja, ja, ik moet zeggen, we krijgen best wel veel leuke reacties ook van mensen die het luisteren. En over het algemeen ook met een grote glimlach op hun gezicht, zeg maar, het uurtje doorbrengen. Niet alleen qua muziek, maar ook met wat we allemaal brengen.
2: Laat het ons weten op studio@meerradio.nl.
1: Ja, zeker. En like ons, weet ik veel waar dan ook. Wat voor platform dan ook. Hè, dat we steeds meer natuurlijk.
2: Meerradio.nl.
1: Ja, is op de diverse socials. Maar goed, het thema.
2: Ja, daar.
1: Het thema, ja, ik werd getriggerd doordat de afgelopen jaren is er in de Volkskrant een item geweest waarbij de namenliedjes centraal stonden. En namenliedjes, dat zijn liedjes die uitsluitend alleen over een naam gaan, over een persoon. En daar is toen een boek uit voortgekomen. Bellen, misschien kun je het even voor de camera houden. Oh, die hebben we hier niet. Hè?
2: Die hebben we niet.
1: Nee, maar
2: ik wil dat dan doen.
1: Je zat maar aan te kijken.
2: Van, goedemorgen.
1: Wat gebeurt hier nou weer? Ja, daar hangt hij. Nee.
2: Nou, we hebben wel camera in gehad, maar dat is een ander verhaal. Nee, ik heb het hier voor me.
1: Ja.
2: En dat boek, dat heet Haar naam was Lola. En dat is een boek vol met nummers waar de damesnaam centraal op staat, maar ook het verhaal erachter.
1: Ja, tof.
2: Ja, het is een prachtig boek. Je gaf het net aan en ik was al meteen helemaal stil. Dat is knap.
1: Ja.
2: En we beginnen ook met een nummer. Ik denk, ja, dat moet ik meteen even lezen. En het is een nummer, kan het meteen wel zeggen, Rosanna van Toto. En het verhaal erachter, luister. Waar actrice Rosanna Arquette kwam, daar werd altijd aan haar gevraagd van, ben jij degene waar het nummer van Toto over gaat? En dan zei ze van, ja, dat ben ik. Nou, wat blijkt nou? Zij ging met een vriendje. Haar vriendje was een van de leden van Toto in die tijd.
1: Mm-hmm.
2: En de schrijver van dat nummer, die heeft een aantal vriendinnetjes en omgevingsvriendinnetjes, weet ik veel, nog niet eens waar hij wat mee had. Maar in ieder geval heeft hij bij elkaar geknutseld en daar de naam Rosanna aangegeven. En daar dus het nummer Rosanna van gemaakt. En hij vond het niet zo leuk dat Rosanna daar alle eer voor opstreek. Want ze was toen beginnend actrice en ik denk van ja, misschien had ze het nodig, achteraf helemaal niet. Want het is een heel groot actrice geworden, Rosanna Arquette.
1: Mm-hmm.
2: Nou, in ieder geval, Toto die gaat lekker aan de weg timmeren met Pamela, Anna, Melanie, Lea, Holly Jane en Angela. Ze zijn erg op de namen, hè? En in ieder geval, Rosanna, geen probleem. Dat is van Rosanna Arquette. Maar op een gegeven moment werd er altijd, inderdaad wat ik al zei, van, ben jij die Rosanna gevraagd, het eerste bij eerlijk interview.
1: Mm-hmm.
2: Totdat zij het was 2000. Nou, wanneer? 17, ja. 2017 publiceerde die zoon van Mia Farrow, een heel groot artikel, wat de start was van de MeToo affaire. En het eerste artikel ging dus over Rosanna Arquette. Dat zij bij Harvey Weinstein, nou dat weten allemaal wat voor viespeuk achteraf dat was, voor auditie moest komen. En dat zij wat hand- en spandiensten eerst moet doen voordat zij die rol zou krijgen bij Harvey.
1: Mm.
2: En dat waren niet de normale hand- en spandiensten, dat begrijp je wel. Toen zei ze, nee, dat doe ik niet. Absoluut niet. En toen kreeg ze de rol niet.
1: Tja, zo gaat dat.
2: Hij zei van, nou, anderen doen dat namelijk wel. Nou,
1: ja,
2: met dat interview, ja, door die zoon van Mia Farrow, is de MeToo-affaire aan het rollen gebracht. Dus nu is de eerste vraag die ze aan Rosanna Arquette vragen. Van, hoe heb je dat beleefd dat jij de aanstichter was van zo'n grote affaire? Maar niettemin, we gaan terug naar de oorsprong. Toto met Rosanna.

0: Leuk, hè, het einde. Ja, het blijft leuk.
1: Fantastisch, ja.
0: Helemaal goed. Ja. Dus, nou, dat was Mika met Grace Kelly. Heerlijk, ja. Nummer ook.
1: Ja.
0: En ik heb er weer eentje voor je.
1: Uit het grote boek.
0: Uit het grote boek, ja.
1: Nou, vertel.
0: Ja, dit keer gaat het over de meisjesnaam Kaylee van Marillion. En nou, in ieder geval, de Nederlandse voornamenbank die stelde vast dat in 1986 opeens 20 keer de naam Kaylee voorkwam. Trouwens, Kaylee betekent slank. Wist ik niet. Dat terzijde, leuk weetje. En dat kwam omdat een voormalige Schotse boswachter die de achternaam officieel Dick heeft, maar bij iedereen bekend is als Fish. Vond hij zelf ook leuk dat hij die bijnaam kreeg. De zanger en tekstschrijver was van Marillion. En dat is een Engelse poprockband. En het is een echte rockballad geworden. Maar nu het verhaal erachter. Ja. Die Fish die was aan het schrijven met een paar pilletjes op in die tijd. En die ging een beetje mijmeren en die ging terug naar zijn jeugd. En dan kreeg hij al die beelden naar voren. En nou, daar is het album Misplaced Childhood naar voren gekomen. Mm-hmm. Waarop ook het nummer Kaylee. Want Kaylee was een meisje die haar naam was Kay, achternaam Lee.
1: Oh.
0: Was zijn verkering.
1: Oh.
0: In zijn jeugd, zijn jeugdvriendinnetje. Daar was hij stapel gek op. Maar ja, op een gegeven moment kreeg Marillion succes. En ja, eerlijk is eerlijk, dat succes tegen hem een beetje naar zijn hoofd. En was hij niet helemaal okselfris en trouw aan Kaylee. En Kaylee zei, doei, ik vind het prima, bekijk het maar. Die hebben elkaar jaren niet gezien. En nou, ergens in het jaar, nou, tussen 2005 en 2011, hebben ze elkaar weer gezien. Voor het eerst na een lange tijd. En bleek dat Kaylee helaas de ziekte kanker had. Hij had dat album voor haar meegenomen, Misplaced Childhood. Zij had dat nooit geluisterd. En later kwam ze daarop terug, toen ze terug geluisterd had naar hem toe van, ik heb nog nooit zo gehuild in mijn hele leven. Nou, dat snap ik wel. En in de tijd die ze nog restte, heeft ze aan iedereen, maar die het horen wilde, verteld van, ik was die Kaylee van Marillion.

0: eigenlijk best wel weer een tragisch verhaal, hè? Misschien zit in de tragische verhalen ook wel de mooiste muziek natuurlijk, hè? Dat gaat wel over het leven.
1: Ja, ik weet je, die Polonaise liedjes, dat is altijd leuk. En dat klinkt ook altijd wat, ja, up-tempo. Ja. Maar als je een beetje van ballads houdt, nou, dan moet je echt wel een paar keer flink je hart gebroken hebben.
0: Ja, dit natuurlijk wel een enorme, rockband was, hè? Met,
1: ja, klopt.
0: En een van de weinige hits. Nou, weet ik eigenlijk niet eens, hoor.
1: Zeg nee, ze hebben best wel heel veel hits gehad.
0: Maar deze sprong natuurlijk wel uit, hè?
1: Ja,
0: deze,
1: dat is al. Ja, dit was echt wel een... Maar ze hadden al succes voor dit nummer.
0: Zeg, Bellen, ik heb een nieuwtje.
1: Nou, vertel eens even.
0: Uit Batuverdorp en eigenlijk niet zo'n heel leuk nieuwtje.
1: Oh.
0: Want nadat we vorige week het verhaal hadden over Zwanenburg, waar de man met het mondkapje alle deuren aan het, 's nachts aan het uitproberen is.
1: Doodeng.
0: Doodeng. Hebben ook een nachtelijke exercitie in Batuverdorp, namelijk meerdere diefstallen van buitenspiegels.
1: Zou het dezelfde zijn?
0: Ja, nou, ik vind het best een groot gapend gat tussen een deur proberen te openen van een huis en een spiegel
1: eraf
0: trekken.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. Maar ja, het is allebei erg vervelend.
0: Ja, maar de boodschap van de politie is gewoon hetzelfde, hè. Zie je iets verdachts, zoals een onbekend persoon die meerdere keren door de straat loopt, of een voertuig dat langzaam rondjes rijdt door de wijk, vertrouwt u het kortweg niet? Bel 112.
1: Maar hoe moet ik dat dan voor mij zien? Er loopt iemand rond, tralalalala, en die denkt van, laat ik alleen de spiegel even van een auto afrossen.
0: En meenemen. Hè. Je hebt ook van die gasten die strippen gewoon een hele auto. Of halen daar een computersysteem uit.
1: Daar heb ik laatst een foto van gezien. Dat echt,
0: ja,
1: dat
0: ben niet fan van ze, geloof ik. Zo'n auto was niks meer van over.
1: Het is echt verschrikkelijk.
0: Maar je denkt ook, van, dan zijn ze toch even een nachtje aan het sleutelen. Is er dan helemaal niks of niemand die daar toezicht op... Ja, goed.
1: Maar ja, kijk,
0: je kunt niet overal zijn natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. Je kan niet overal zijn. En ik heb best wel geluidsdichte... huizen in verband met vliegtuigen die overgaan. Dus dan hoor je ook niet alles, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou ja, we gaan gewoon verder met hele leuke dames, namen. En die zijn gekoppeld aan heerlijke nummers. En dit vind ik er echt eentje. Het is zowel een jongens- als een meisjesnaam. Dat wel, dus ze smokkelen een beetje. Hij is wel lekker, hè?
0: Ja, zeker. Het is Frankie van Sister Sledge.
2: Arjan en Bellen.

0: Ja, Bella, wat betekent dit?
1: Is weer snibbeltijd.
0: Is weer snibbeltijd.
1: Ja, ja, zeker wel. Nou, ik ben benieuwd, hè? Heb je erbij, hè?
0: Ja, ik heb de dobbelsteen meegenomen. Ik heb een... om het niet de hele kamer door te laten vliegen, heb ik ook even een mok gepakt.
1: Oh ja, oké.
0: Dat ik het eventjes gewoon rustig kan doen.
1: Ja, je wordt
0: wat ouder.
1: Ik zal
0: ook eens een poging wagen om het uit te leggen. Nee, doe jij maar.
1: Oké, ik val zo het vermogen. Even een slokje. Het snibbelen. Het gaat erom. Jij gaat een dobbelsteen gooien. Nou, een dobbelsteen heeft 6 ogen.
0: Ja.
1: Van 1 tot en met 6, de oneven ogen. Die zijn voor jou, als dat geworpen wordt, de even ogen zijn voor mij. En wat betekent dat nou? Ik mag een plaat erin gooien als het even is, waar jij geen veto over mag uitspreken. En andersom, idem dito.
0: Ja.
1: Als het 1 is, of 3, of 5.
0: Dan is hij voor mij.
1: Dan is hij voor jou. Dus
0: maar
1: gooi je met die
0: 2, 4 of 6 is hij voor?
1: Bella. Alles is een Bella.
0: Het is een 2. Ik ga even plassen.
1: En bedankt, hè. Nou, nee, want ik heb je nodig, want je moet hem er even inzetten.
0: En welke wil je hebben?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Simone Alissa.
0: Hey.
1: En die heeft een samenwerkingsverband met Hugo Samba. En het nummer heet We Are The Sun. Dus ga jij maar even zoeken. Dan ga ik er wat over vertellen.
0: Dat is Search.
1: Simone Alissa en Hugo Samba, die hebben namelijk een hele zonnige soundtrack deze zomer uitgebracht. De Nederlandse singer-songwriter Simone Alissa. En die komt uit Aalsmeer. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dat is echt over de brug hier.
0: Ja.
1: Die heeft de handen ineengeslagen met de uit Parijs afkomstige producer Hugo Samba. Het resultaat is een warme, relaxe zomertrack die moeiteloos past bij die zonsopdracht. Ondergangen. Nou, dat was perfect natuurlijk bij sluimertijd ook.
0: Mm-hmm.
1: Beachclubs, festivals en lange avonden op het terras. En die hebben we al gehad, want daar heb ik gisteren
0: echt
1: gisteren
0: wel
1: mee.
0: Heel erg lekker, zeg.
1: Ja. Het is met invloeden een beetje organic house. Ja, wat je daarbij voor moet stellen, dat hoor je wel. Wat organic house is als dat zo direct gedraaid wordt.
0: Mm-hmm.
1: Afro-ritmes en een spirituele storytelling. En het is een muzikale reis tussen Zandvoort en Ibiza. Dus we gaan gewoon op reis. En een nummer dat niet schreeuwt om je aandacht. Maar het komt wel binnen, want het is een hele lekkere, sfeergevoelige nummer.
0: Is het house of lounge of hoe dan ook?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje een verbinding. Dus het is een crossover. Een
0: crossover, ja.
1: Okay. Nou, Simone Alissa staat bekend om haar diepe, helende stemgeluid. En eigenlijk is het bijna poëzie wat ze maakt. Het draait niet alleen om luisteren, maar ook om het voelen. Dus het gaat diep vanavond, hè? in ieder geval, die Hugo Samba die heeft vanuit Parijs... eigenlijk daar ook wel een beetje een handje van om in die hoek zijn muziek te maken. Dus samen zijn ze al eigenlijk wel op de goede weg. Het is dromerig en dansbaar. En ik denk dat we gewoon moeten luisteren naar We Are The Sun. En je kan hem overal op Spotify en alle streamingsdiensten. Als je denkt van, goh, dat vind ik leuk, kan je hem lekker opzoeken. We Are The Sun, Simone Alissa en Hugo Samba.

0: je kan gewoon de hele avond doorgaan. Ja. Gewoon echt heerlijk is dat.
1: Ik heb gisteravond, want het was zo'n heerlijke avond.
0: Een zwoele avond.
1: Ja, en gisteravond hetzelfde. Heb ik met twee verschillende vriendinnen, dus één avond één, andere avond ander, heb ik heerlijk zitten kaarten buiten.
0: Oh.
1: Drankje erbij. Okay. Helemaal lekker. Helemaal.
0: En geen last van, dat heb ik dan weer als ik buiten zit. Dan word ik altijd weer aangevallen door zo'n hele horde met muggen en zo. Maar dat, heb je geen last van bij jou?
1: Nee. Maar dat, je weet dat muggen komen op lichaamsgeur af, hè?
0: I know.
1: Oké. Okay. Nee, dat is alles wat ik
0: goed,
1: krijg.
0: Ander nieuwsberichtje. Goed, warm weer trekt zwemmers. Maar waterkwaliteit laat de wensen over. Ja, je zou zo graag willen zwemmen nu natuurlijk.
1: Ja, zeker
0: wel. En dat dan meteen, zeg maar, als het een dag warm weer is, al meteen de waterkwaliteit slecht is, dat kan toch niet?
1: Nee, maar ja, weet je, we hebben het over het Haarlemmeerse Bos.
0: Ja.
1: En het Haarlemmeerse Bos had vroeger altijd van die hele grote pompen erin zitten. Van die zuiveringspompen.
0: Ja.
1: En dat draaide dan, maar zorgde dat het water niet stil stond. Mm-hmm. Maar die hebben ze, omdat het te veel energie kostte, hebben ze die op een gegeven moment weggehaald. Terwijl dat ze al afbetaald waren. Dus eigenlijk zou het kunnen zijn. En op de een of andere manier is het nooit meer goed gekomen daar. Nee. Dus het is al voorbij voordat het mooi weer wordt. Maar ga verder met je bericht.
0: Nou ja, precies wat je zegt. Negatief zwemadvies komt eigenlijk op neer.
1: Ja, nee, de stolenbussen past niet.
0: Allerlei nare dingen als maag- en darmklachten en huidirritatie opleveren. Dat wil je natuurlijk niet. Hè? Maar als het zo'n recreatiefunctie heeft, zo meer, dan moet je er ook alles aan doen om het die functie te laten hebben.
1: Ja,
0: en niet dat mensen zich genoodzaakt voelen om het maar niet te doen.
1: Nee, nou ja, nu is de Tolenburgse plas heeft wel goed water. Mm-hmm. Maar het is doodzonde, want het is een heerlijk meer om te recreëren helemaal. Mm. En het is prachtig nu in de lente.
0: Ja.
1: Met al die kleuren en geuren en al die bloemen die er. Want de Floriade die is er natuurlijk ook geweest. Dus de ene kant van het bos, dat is helemaal vol met exotische planten en whatever. Het is prachtig.
0: En gaan we jou dan nog in het water zien?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ja. Nee, ik ben een zwembadzwemmer.
0: Jij wil zien waar je zwemt, ik hoor het alweer.
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Oké, we gaan verder met weer een naamliedje.
1: Ja, Jolene.
0: Jolene, van een meisjesnaam.
1: Ja.
0: Gezongen door een meisje.
1: Ja, nou ja, het is al lang geen meisje meer. Ik geloof dat ze dik in de 80 is nu. En ik denk dat haar corset recht ophoudt. Maar ik vind het een voorbeeld voor iedereen, Dolly Parton.
0: Ze is nog steeds gewoon, hè?
1: Ze is gewoon still going strong. De stem is ook nog helemaal geweldig. En Jolene is het meisje waarvan ze heel erg bang was dat hij haar man in zou pikken, haar vriendje.
0: Ja. Wat hoop dingen weer over de relatie.
1: Ja, die mannen die gaan alle kanten op in deze show, hè?
0: Ja, nou ja, ik ook. Jolene, Dolly Parton.
2: Tot 10 uur. Sluimertijd op Meer Radio.

0: We gaan het hebben over Cecilia.
1: Ja, we gaan het hebben over Cecilia.
0: Wie was Cecilia?
1: Nou, Cecilia is een nummer van Simon & Garfunkel uit 1970. En eigenlijk in 1965 was Paul Simon al hier in Nederland op de planken te vinden. En wel in Haarlem, heel dichtbij. Ja. Ja. Het was heel grappig, want daar kwam hij ook een of ander fenomeen tegen, Sinterklaas. Ja, dat heeft wel indruk op hem gemaakt. En het was in de Waag, de bakermat van de volk in Nederland, met als uitbater Kobi Schreyer. Nou, daar was hij, had hij opgetreden voor een 3 man en een paardenkop. Het was niet allemaal erg druk allemaal. Maar ondertussen waren ze al bezig met de Sound of Silence. En in de tijd dat dat uitgebracht was een beetje rond die tijd ook dat er in de Waag dat hij voor 3 man en een paardenkop stond te spelen. Hij moest direct terugkomen naar Amerika. Want Sound of Silence die barstte uit zijn voegen. Echt gigantisch. En dat was een leuk succes. Daar hebben ze dus een LP gemaakt. Hè, de Bridge Over Troubled Water waar dat op stond. Nee. Maar er stond ook Cecilia op. Zij hebben toen zijn weer teruggegaan naar Haarlem. En toen was het aanmerkelijk drukker in de zaal, zullen we maar zeggen. Het was wel weer de Waag, want hij kon opschieten met Kobi, de uitbaatster van de Waag in Haarlem. En dat was natuurlijk geweldig. Alleen, het bleek dat ze wel een beetje dronken op het podium stonden. Want ze vonden het Nederlandse bier ook wel heel erg lekker. Toen is er gevraagd naar Cecilia, van goh, wat zit erachter? Ja, nee, mijn broer heeft het geschreven, zei Art Garfunkel. En ik vind het, Simon. Paul Simons broer en ik weet het niet. Maar het bleek dus gewoon weer te gaan over een verbroken liefde. En het ging aan, het ging uit, het ging aan, het ging uit. En net zoals Paul Simon en Art Garfunkel zelf, want het was ook een knipperig relatie.
0: Ja.
1: Dus
0: Cecilia, Simon en Garfunkel.

0: Cecilia, Simon en Garfunkel.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik was nog aan het lezen, want ik was alweer in het volgende verhaal.
0: Ja, volgende nummertje, hè? Ja.
1: Ja, ik was...
0: Hete chocola.
1: Hete chocola, hot chocolate. En dan hebben we het over Emmeline. Beetje een noodkreet. We hebben toevallig laatste uitzending het ook hot chocolate gehad.
0: Ja.
1: Want ze zijn in de jaren 80 bekend van Brother Louie, You Sexy Thing. And So You Win Again. And Everyone's a Winner, Babe. Nou, we kennen ook allemaal de kaalhoofdige en besnoorde zanger Errol Brown. Helaas ontvallen, niet zo heel lang geleden. Zij in 1980 waren zij ook een hele gewilde gast. Zelfs op het bruidsfeest van toen prinses Diana en prins Charles. Nou, dat is toch ook wel een dingetje, zeg maar. Zij gingen tegen alles in. Want 80 was natuurlijk een beetje ook de tijd van de punk en zo. Maar ja, zij waren geen rocker, ze waren geen punk. Ze moesten een eigen weg kiezen en het was toch wel een beetje soul en disco.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken. Met Emma bracht Hot Chocolate een tranentrekker van je welste uit. Emma is een verhaal over liefde en vooral niet ingeloste verwachtingen. Cru gezegd maakt Emma een ambitieuze actrice op het eind een eind aan, omdat haar carrière op het witte doek niet op gang komt.
0: Nee.
1: Het is weer zo'n dramaverhaal, hè?
0: Ja.
1: En hij zegt het ook wel dat... Ja, nou ja, dat hij refereert het aan de dood van zijn moeder ook. En als je goed luistert, dan hoor je de tranen doorheen. Emma, Emmeline van Hot Chocolate.

0: Emma, hot chocolate. Misschien wel leuk om te melden, Bellen, dat morgen is een Kids Crea Café in Nieuw-Vennep, in het C-punt.
1: Is dat morgen al?
0: Ja, dat is morgen. Morgen is het woensdag 27 mei.
1: In
0: de bibliotheek in Nieuw-Vennep. En kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar hun eigen verhaal gaan maken. Er zal eerst een verhaaltje worden voorgelezen, waardoor de kinderen geïnspireerd raken. En daarna zelf aan de slag kunnen.
1: Nou, ik vind het helemaal goed.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. Dus het wordt morgen ook iets minder warm.
0: Precies, hè? Dat dacht ik ook even. Het is tussen 3 en 4. Dus we hebben ook het warmste deel van de dag al gehad, denk ik. Maar je hebt gelijk, het wordt morgen ook wat minder warm.
1: Ik heb trouwens ondertussen ook Roland Weerbericht erbij gepakt.
0: Oh, vertel.
1: Om het even te checken.
0: Ja.
1: In de ochtend is het meest bewolkt. Dat vind ik altijd zo'n leuke uitdrukking. Meest bewolkt. Kortom, overwegend bewolkt. Met slechts af en toe zon. In de middag en avond zijn er weer flinke periodes met zon. En blijft het overal droog. De middagtemperatuur komt met 20 tot 22 graden wat lager uit dan de afgelopen dagen. Godzijdank. En de noordoostenwind is erbij matig rond kracht 3. Dus we gaan het even wat aangenamer hebben.
0: En even lekker doortochten morgen.
1: Ja, maar ook dat. En dan kun je weer even bewegen.
0: Precies.
1: Zonder dat het... Nee, helemaal lekker. Ja. En daarna gaat het ietsje weer omhoog.
0: Ja.
1: Maar dan echt op lekkere temperatuur. Ik vind altijd de beste temperatuur rond de 24 graden.
0: Ja, klopt.
1: Dan ben ik helemaal blij.
0: Ja. We hebben nog 2 naamliedjes te gaan. Maar ik wil ook eventjes de tijd nemen om een bronvermelding te doen.
1: Ja, vertel eens even.
0: Want het boek waar het uit komt is, heet Haar naam was Lola. Het is geschreven door Paul Onkenhout en Jon Schorrel.
1: Ja.
0: En zij hebben het artikeltje dus gehad in wekelijks in de Volkskrant, waar het toegelicht werd. En het is een dik boek van 111 namenliedjes.
1: En het is, ik kan het aanraden als je een beetje daarin geïnteresseerd bent. Het leest als een roman, want elke naam is een klein verhaaltje.
0: Precies.
1: Dus het is erg leuk om er doorheen te bladeren. En we hebben nog 2 nummers eigenlijk, hè?
0: Ja, maar dat gaan we niet meer redden. Dus we gaan eigenlijk denk ik al een beetje afscheid nemen van onze luisteraars.
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Dus, dan gaan we weer volgende week aan de slag.
0: Volgende week gaan we verder.
1: En wat gaan we nu dan luisteren?
0: We gaan nu nog luisteren naar Sweet Caroline van Neil Diamond.
1: En daarna is het Tom van Dranen met Nice and Slow.
0: Precies, dus welterusten alvast.
1: Tot volgende week.
0: Graag tot volgende week.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Bellen loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and slow. Met

0: En dat was een van de grote hits van George Benson. Dat was Kim in the Night.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Ja, wat gaan we je zeker geven hoor. Met allemaal goede muziek hier op Meer Radio.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: In Nice and Slow natuurlijk een 2 van 1. Dat doen we naar het nieuws van 10:30. Dan hebben we 2 platen van de Dire Straits. En nu heel gevoelig André van Duin voor altijd.
2: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan

maakt me spijt dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

kent het natuurlijk ook van Tina Turner, maar dit was het origineel uit 1971 van Al Green. Let's Stay Together. En tot 10:30 deze van de Associations. Dit is Cherries.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: En zo gingen we terug naar de jaren 80 met het Alan Parsons Project. En Eye in the Sky.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En nu gaan we naar 1991 en daarna naar 1985. Je krijgt 2 keer te horen de Dire Straits. Als eerste Calling Elvis uit 1991 dus.

Portugese instelling van het Eurovisie Songfestival in 2012. Vitamina door Filipa Zusa. Hier is Paul McCartney met zijn nieuwe single Days We Left Behind.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En dat is UB40 in de jaren 80 met Don't Break My Heart.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben om 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Na Suzanne Vreek-Pogera, dan krijg je te horen Smokey Robinson. Nu Johnny Lyon.

zelfs de mooiste sprookjes hebben soms wel eens een traan. Tranen die je nu vergeet. Want toen was er altijd iemand die je hart verwacht.

En dat was Tina Turner met de titelsong van de film Thunderdome. Alweer van heel lang geleden, uit de jaren 80 om precies te zijn. We gaan nog verder terug naar de jaren 70 met Foreigner. Waiting for a Girl Like You. En zometeen krijg je ook te horen Willie Nelson met Always on My Mind.

van Tom Ritter uit 2024. En tot het NOS-journaal van 11:30. The Trog met Love is All Around uit 1967. Later ook nog gedaan door Wet.

0: Van tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: na het NOS Journaal waren dit natuurlijk Suzanne Vreek met Als het avond is. En die was speciaal weer voor mijn allerliefste Gerda.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Schatje, tot zometeen, hè. Hier is Smokey Robinson voor je. 2 keer. The Tracks of...

En dit kwam in 1973 zelfs nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Ik heb het over Mort Schumann met Le Lac Majeur. En Mort Schumann is eigenlijk Amerikaan. Hij schreef onder meer Save the Last Dance for Me van The Drifters. Hier is een plaat van Barbra Streisand samen met Bryan Adams. I finally found someone.

0: heel veel duetten gezongen. Barbra Streisand, dit keer met Bryan Adams. I Finally Found Someone. En dat zo van Nice Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in met Wim Sonneveld, zo heerlijk rustig. En The Temptations met Sail Away. Wel te rust, hè?
1: Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Yeah. Hier ben ik geboren.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.